als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij haar? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

0: als het einde komt en ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Jeroen van der Boom, mag ik dan bij jou? Schönen guten Morgen, Novum FM, das Radio für Wassenberg. Wir starten ins Wochenende mit Maggie Reilly, Every Time We Touch.